0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aaldert.

geweest.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Boelie boelie, lekker voelen. Zo zeiden ze dat vroeger altijd, hè. Sam de Jam en de Vermo's. En Boelie boelie uit 1965 stond het op de eerste plaats in de hitparade in heel Europa. Hè. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag geworden. We zijn 10 juli, ik zeg welkom bij het ochtendradio Phaeton. Ja, we hebben het gezien gisteren. Hè. Frankrijk heeft afgelopen donderdag ten koste van Marokko de halve finale schaal van het WK voetbal. Tweevoudige wereldkampioen won overtuigend in Amerika dankzij goals in de tweede helft van Mbappé en Dembélé. Ja, het werd uiteindelijk dus 2-0. Ja, Marokko heeft zich wel goed staande gehouden in het begin, maar ja, de kracht van Frankrijk was net te zwaar. Het zat er al een tijdje aan te komen dat Frankrijk zou winnen, want ze kwamen elke keer dicht bij goal. En Marokko kwam er niet aan spelen toe eigenlijk. Meer verdedigen en dan af en toe een keer een demarrage, zoals het zo mooi heet, de richting voren. Maar ja, dat wou ook niet baten. Wel een paar keer dichtbij, maar niet echt overtuigend. Dus ja. Ja, het was, nee, het was gisteren was het voor Marokko een beetje een zwarte dag. Hè? Ja, ja, ik heb gisteravond ook de eerste helft gewoon in het Van Vliethuis gekeken. Daarna ben ik eventjes naar een Marokkaanse gemeenschap geweest. Heb ik daar ook eventjes de tweede helft gekeken. Was ook wel gezellig, was wel leuk. Alleen ja, het was minder vrolijk, hè. Want ja, Frankrijk heeft dus gewonnen, hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, de gemeenteraad van Zetten-Gemors, oftewel Oeteldonk, heeft besloten dat carnavalsdonderdag niet meer wordt gevierd. Het waren te veel bezoekers die erop afkwamen. Veel overlast in de stad. De donderdag wordt niet gezien als een carnavalsdag. Maar in Oeteldonk, de naam die de stad tijdens carnaval draagt, werd die dag al wel gefeest. Ja, ja, Zetten-Gemors, oftewel Oeteldonk, die worstelt volgens onder andere Omroep Brabant al een tijdje met te grote drukte, waardoor bedrijven en ook winkels slecht bereikbaar waren. En dat zorgt voor veel andere overlast. Daarom heeft de horeca en de detailhandel 2,5 jaar geleden al besloten hoe de drukte beheersbaar kon blijven. Maar ja, men kwam er niet uit en de gemeente die moest uiteindelijk beslissen. Ja, en die kwam het besluit om op donderdag geen evenementen meer toe te staan. Maar ja, de horeca waar de alcohol geschonken wordt mag niet eerder dan 6 uur in de avond open. En ja, daar staat tegenover dat de horeca op vrijdag niet meer vanaf 3 uur 's middags, maar vanaf 9 uur in de ochtend pas open mag. Hè? Dus ja, mensen die dan op donderdag meestal richting Oeteldonk gaan, ja, die zullen dan eventjes moeten afkicken. Hè? Want ja, de carnavalsdonderdag, die is niet meer, hè? Nee, die is niet meer. Goed, voor de wekker wakker, het is vrijdag. Ja, ik moet nog een beetje bijkomen van gisteravond die wedstrijd, hè. Maar ja, één ding voor de Fransen. Frankrijk is wederom door in het wereldkampioenschap voetbal, mensen.

Even serieus, jongens. Fiesta Escalada. Bij voor de wekker wakker gegeven het nieuws. Het dodental van de mazelenuitbraak in Bangladesh is opgelopen. Sinds halverwege maart zijn er zo'n 750 kinderen overleden die vermoedelijk de mazelen hadden, zo meldt het Bengaals ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk nog een stuk hoger. Zo zijn ziekenhuizen overbelast en is het moeilijk om alle gegevens te

jaren, zo zegt de VN Kinderrechtenorganisatie. De BBC die beschrijft dat er in een ziekenhuis door een tekort aan bedden tientallen gezinnen in de gangen op de vloer moeten liggen. De omroep sprak met een kinderarts die zegt nog nooit zo'n situatie te hebben meegemaakt. Ja. En de mobiele eenheid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingegrepen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam na afloop van de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. De politie werd door onruststokers bekogeld met onder meer flessen en eieren. Ja, in meerdere Nederlandse steden gingen fans de straat op na de wedstrijd. Ook in België en ook in Duitsland natuurlijk. Op een aantal plekken liep dat uit de hand. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie op en rond de Vijandlaan bekogeld met glazen flesjes. Ja, en de ME die heeft na een waarschuwing ook groepen uiteengedreven om 1 uur. Waarna ook de rust weer terugkeerde. Ook in Rotterdam waren honderden mensen de straat op gegaan. Buurtvaders riepen de massa te vergeefs op om te vertrekken. En uiteindelijk verspreidde de ME de aanwezigen met behulp van 15 busjes. Ja, ook werd er weer met eieren gegooid. Hè. Dat is altijd jammer hè, als dan een wedstrijd verloren wordt. Dat, dat de aanhang dan een beetje oneens wordt en zo. En ja, ik heb gisteravond dan wel bij een Marokkaanse gemeenschap voetbal gekeken. Ik dacht van nou, ik ga dat gewoon een keertje doen. Ik kende die jongens ook persoonlijk. Ik denk nou, ik doe dat gewoon eventjes. En het is gewoon rustig. Het was gezellig. Het was leuk. Er was niks aan de hand. Er was gezellig vuurwerk ook naar de hand. Er werd toch wel een klein beetje, ja, men had vuurwerk aangeschaft om eventueel te vieren als Marokko door was. Maar ja, dat mocht helaas niet baten. Maar ja, men dacht van, we hebben het vuurwerk niet voor niks gehaald, dus we steken het toch af. En dat hebben ze gedaan, en in alle rust. En iedereen in de buurt die genoot daarvan. Ja, zo kan het ook gaan, hè. Ja. Ja, het is vandaag de feestdag van de 7 gebroeders. In de weerkundige opzicht is het vandaag een lotsdag. Wanneer de 7 broeders schoon weer breken, blijft het onbestendig 7 weken. Ja, er is ook een ander variantje wat op het tegeltje staat. Regent het op 7 broedersdag, dan is het nog 7 weken regenen mag. Ja, hoe verzinnen ze het, hè? Maar wel mooi.

en Joe Jalene Woods, Testified. Het is een liedje wat vandaag extra steun krijgt in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja. En daarvoor trouwens een speciale versie van niemand minder dan Avicii. En Wake Me Up, ja, hoorde een speciale remix. De Miami Sunset Radio Edit. Ja, ik zat vanmorgen toevallig te luisteren eventjes naar de radio op mijn telefoontje. En toen hoorde ik dit liedje voorbij komen in de normale versie. Ik dacht van, nou weet je wat, ik doe vandaag eventjes eigen keuze. Een speciale versie, hè? Ja. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Vooral in het noordoosten start de dag grijs. Uiteindelijk dan lost de wolken op en wordt het overal een zonovergrote dag. Oh jee. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het midden van het land tot lokaal 30 graden in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Aan de noordkust wordt het niet warmer dan 22 graden. De hoogste waarden worden natuurlijk in het zuiden verwacht. Daarbij hebben we wel te maken met een noordenwindje. Vanavond is het ook weer helder weer. In het zuiden blijft het nog een tijdje aangenaam warm. Ook morgen schijnt de zon uitbundig en wordt het nog wat warmer. 31 graden in het zuiden en 25 graden in het midden van het land. Dus we gaan zonnige dagen tegemoet. Hè. Komend weekend wordt een zonovergoten weekend in elk geval. Dus misschien ideaal om eens de koelte op te zoeken richting de zee of zo. Of misschien zelf een badje neerzetten in de tuin. Wie zal het zeggen? Ja. Op deze dag in 1971 even heel wat anders. Staat er een liedje van vader Abraham en Wilma in de Nederlandse hitparade. En ook in België doet het liedje het goed. Ja, in Duitsland vinden we het liedje niet terug. Al is er wel een Duitse versie ook van het liedje geweest. Ja, het liedje wat dan op de eerste plaats staat, klonk zo.

Nederland gemaakt, hè? Nederlands product. Ja, want dat hoor je regelmatig voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. En ook regelmatig Belgisch product natuurlijk. En af en toe een Duits product, ja. Ook dat nog een keertje. Goed, je hoorde de ethisch remix door de voice-over samengesteld, hè? My Tie aan het eind met Female Intuition. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de onderwijsinspectie is er op de Cornelius Haga's Museum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Het bestuur van de Islamitische Middelbare School heeft volgens de inspectie jarenlang nagelaten om het onderwijs te verbeteren. Ja, Stichting Islamitisch Onderwijs, het bestuur van de school, heeft sinds 2022 niet genoeg gedaan om de onderwijskwaliteit op de school te verbeteren, zo zegt de inspectie. Tijdens het onderzoek kon het bestuur belangrijke documenten niet aanleveren. Ook kreeg de inspectie tegenstrijdige informatie binnen van verschillende kanten. En de conclusies van het onderzoek zijn hard. Het bestuur zou geen systeem hebben om de kwaliteit veilig te stellen en te verbeteren op de school. Ook heeft het geen professioneel statuut voor leraren en zijn verantwoordelijkheden binnen de organisatie onduidelijk verdeeld, terwijl dit wel wettelijk verplicht is. Ja. Dus de onderwijsinspectie heeft dus negatief gereageerd op de boekhouding van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ja. Nog meer nieuws vandaag. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 12 personen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn ook veel mensen geëvacueerd. Volgens de Spaanse media ontstond de brand omdat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond die heeft toen vlam gevat, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Volgens de krant werden meerdere slachtoffers in hun auto aangetroffen. Nou ja, het Spaanse leger die staat momenteel de brandweer bij om het vuur te blussen. Ook zijn er een aantal wegen in de regio in Spanje afgesloten. Ja, grote delen van Andalusië hebben op dit moment te maken met een hittegolf. De grond is droog, het waait ook nog een keertje, waardoor de bosbranden zich makkelijk kunnen verspreiden in Spanje. Vanwege de hittegolf geldt nu ook code oranje in het gebied. Dus ja, als je van plan bent om te vertrekken richting Spanje, denk misschien even drie keer na. Ja, en een 4-jarig meisje in Duitsland, in Sachsen-Anhalt, is afgelopen woensdag door een hond van het gezin doodgebeten. De politie doet nu onderzoek naar de rol van haar moeder en ook een kennis die tijdens de aanval aanwezig was. Het gaat waarschijnlijk om een Amerikaanse Staffordshire Terrier. Dat is een hond die bekend staat om zijn spierkracht. In Sachsen-Anhalt staat deze hond op een lijst van potentieel gevaarlijke honden. Ja, volgens de politie is de hond onder begeleiding van een dierenarts naar het asiel gebracht. Het is niet bekendgemaakt wat er gaat gebeuren met de hond. Ja, de politie is nu een onderzoek begonnen naar de 32-jarige moeder van het meisje en een 30-jarige kennis. Het moet nu uitwijzen of de aanval voorkomen had kunnen worden. Ja, de burgemeester vandaag, waar ook onder andere Droza onder valt, die vertelt tegen de lokale omroep dat de hond eerder bij een bijtincident al betrokken was geweest. Dieren doorstond later een zogeheten temperamentstest. Ja, dat kun je dan doen bij honden, hè? Kijken hoe het temperament van de hond is. Ja, en als die negatief is richting mensen, ja, dan vaak worden ze dan ook afgemaakt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Want dan zijn ze gevaarlijk, hè? Ja, ik zou sowieso, als je zo'n hond hebt, een klein kindje er niet bij laten. Want het blijven natuurlijk honden, hè? De natuur blijft natuurlijk verbazen. En een hond blijft natuurlijk toch, ook al is het een huisdier, toch een klein beetje een roofdier, hè? Stamt af van de wolf, hè? Dus ja, het blijft altijd een beetje gevaarlijk, hè?

0: Ik heb het ook altijd als ik een hondje zie ergens. Ik ga er niet gelijk naartoe om te aaien. Al is de verleiding groot. Meestal komt de hond dan naar jezelf toe. Heel rustig lopend, kwispelend met zijn staartje. Dan weet je, oh, het zit goed. En dan kun je hem eventjes een aai over de bol geven. Maar pas op, hè, welke hond je zomaar aait. Want het kan natuurlijk zomaar verkeerd vallen.
1: This is the story of a very special young boy. And his radio.
2: I love you, radio.
3: Wakker worden! Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rij je maar. Op naar je werk!

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

heeft hits gescoord, de ene na de andere. Drew Harris en Drink Rode Wijn was een van zijn grote. Net zoals deze in de jaren 80, de Human League. Dit was een van hun grootste successen.

0: Radio Broodhout Helpert. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

René Vroeger, calling out your name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan hoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u.

0: streek uit Nederland. Een hele mooie samenwerking tussen Tino Martin en Mart Hoogkamer. De hartslag van de stad.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Val.

altijd een graag geziene gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw feel good uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandella.

Deze man is absoluut niet vies om met mensen samen te werken. Ja, hij is ook een producer en een DJ. Maar zingen, dat laat hij liever aan andere mensen over. Mr. David Guetta en I'm Good.

0: Was het dan wel zo feest? Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja, het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieverd.

Een van onze lieve Fontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bas Malen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel, plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief. Alleen maar platen van toen.

Al leek het gisteren, hè? Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Maar Darling Helena. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even.

0: avond echt optreden in het land? Dat deden ze niet. Vrolijke clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Dan drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het bot.

1969 was het voor de fijne van achter de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En Isn't She Lovely? Tuurlijk is van Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
2: Wacht er

We zongen het bijna live in een van de laatste van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede wijn hoeft geen kerstgrans. Kun je je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Was Steve Chin met Tennessee Town. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk. Hè.

het fantastische album Off the Wall. Persoonlijk vind ik een van zijn beste albums. Was ook met zijn eerste. Don't stop, girl, you get enough. Becco Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. De vraag je af. Met zo

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dan wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water en jongens en een paar plekken, een paar plaatjes. Oh, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Better Go. De viermans formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? En nog even een vliegreisje naar de overkant.

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent het toch zo, hè? Een minuutje of tien vliegen. Man, man, man. We maken toch uit. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefd in het middel of de roadshow. Ja, tuurlijk. Je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van. Hey,

It Don't Matter To Me, een nummer van de Britse muzikant Phil Collins uit 1983. Het is de 7e single van zijn 2e soloalbum, Hello, I Must Be Going. It Don't Matter To Me is een popnummer met soul-invloeden. Eerst werd het nummer alleen in Nederland uitgebracht. Vrienden, welkom. Het weekend is al in zicht, vandaag vrijdag 10 juli. Het is vandaag de onafhankelijkheidsdag op de Bahama's. Het is er ook prachtig weer, hè? Net als bij ons. Wat zit er in mijn platenmandje? Wel, The Real Thing heb ik mee. Ik heb ook Clouseau. Ik heb Steppenwolf. Ik heb Tom Brown. Albert Hammond. Ik heb The Bangles. Roxy Music en vele anderen. Mevrouw, wat denk je ervan? Gaan we er eentje doen op één steen? Past het je? Ja, allez, vooruit, we zijn weg. Malcolm Roberts, Love Is All. Thank you.

Hebben we er fijn uitgemixt. Je hoorde Clouseau en Stan van Samang met Vonken en Vuur en een ster. We gaan 52 jaar terug in de tijd, het was 10 juli 1974. Op die dag heffen Arabische landen hun olieboycott tegen Nederland op. De reden van de boycott was dat Nederland Israël had gesteund tijdens hun oorlog. Dit is de real thing.

based.

Charles en Eddie, Would I Lie to You? 35 jaar geleden, het was 10 juli 1991, wordt de Liefkenshoek-tunnel in het Belgische Antwerpen geopend. De tunnel gaat onder de Schelde en is 1374 meter lang. Het is een toltunnel waar jaarlijks meer dan 10 miljoen voertuigen doorrijden.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaat het over citroenen, mevrouw. Leg citroenen niet zomaar in de koelkast. Ze blijven veel langer vers als je ze apart in een kartonnen eierschaal legt. En nu kan je ze wel in de koelkast leggen en je zult merken dat ze veel langer vers blijven.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Pasadena's was dat met Tribute.
1: De artiest van de dag.
0: Vandaag is onze artiest Neil Diamond. Hij werd geboren in New York op 24 januari 1941. Het is een Amerikaans zanger en liedjeschrijver, vooral bekend van nummers als Sweet Caroline, I Am I Sad, Song Sung Blue, Beautiful Noise en You Don't Bring Me Flowers. En dat was een duet met Barbara Streisand. Daarnaast acteerde Neil Diamond in een film, The Jazz Singer uit 1980, die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Neil Diamond schreef ook nummers die bekend werden vanwege een uitvoering door een andere artiest, waaronder I'm a Believer van de Monkees en Red Red Wine van UB40. Je hoort Neil Diamond met Crackling Rosie en Sweet Caroline.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, Groothaaldert.
2: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

George Ezra met Budapest. Precies 41 jaar geleden, het was 10 juli 1985, wordt de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace, door de Franse geheime dienst met 2 landmijnen tot zinken gebracht in de haven van Auckland.

Het weekend ziet er schitterend uit, vrienden. Vandaag vrijdag 30 graden, hele dag zon. Zaterdag en zondag, haha, zaterdag 32 en zondag 31. En dan maandag en dinsdag 32 graden, zonnige dagen. Vakantieoorden Tenerife 30, Las Palmas 25, in Malaga 32 en in Benidorm 28. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Profiteer van de zon, van het mooie weer. Ga naar de kust toe, een terrasje of wat je ook maar wil. Maandag zijn we terug, nieuwe aflevering van Weer of Geen Weer bij Leven en Welzijn. Tot maandag, dit is Albert Hammond.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Zomerkriebels.
2: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

al klaar bent voor het weekend natuurlijk. Hè. Hele bijzondere goede vrijdagmiddag, het begin van het weekend. Wel, dat is natuurlijk hiermee de lunchbreak om 12 uur. Gezellig als je er weer bij bent. De lunchbreak club tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En we hebben weer de zomerkriebels in onze buik natuurlijk. Ja, ja. We begonnen met de muziek van niemand meer en niemand minder dan de hele Noordse band. Natuurlijk Roxette en Dressed for Success. Toen wisten ze al wat ze moesten aandoen om een beetje op te vallen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En ze hebben hele mooie muziek gemaakt natuurlijk. Dressed for Success, Roxette.

Ja, inderdaad, als je andere dingen doet, wel, dan kan het gebeuren dat plaatje bijna helemaal te eind is. Het plaatje tot aan het gaatje, zeggen we dan. Children of the Revolution natuurlijk, dat was T-Rags. En we gaan even naar Canada, naar het Engels gesproken Canada. Ja, hier is Bryan Adams en Back to You.

inderdaad, dat is leuker dan eventjes kamperen. Down by the lazy river, hè, zo'n kabbelend beekje. Ja, inderdaad, wel een tentje opslaan. Lekker barbecuen en dan heel de zomer doorkomen natuurlijk. Ja, de Osmond Brothers en Down by the Lazy River. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, deze vrijdag hier in de lunchbreak. En dat kon het ook wel geweest zijn natuurlijk. Die kon ook wel doorgaan als onvergetelijkheid. Hier zijn de Ghost Who en clap voor de Wolf, de Wolfman.

0: Ja, inderdaad, Clap for the Who en Goes Who. Dat waren de mensen natuurlijk van Goes Who. En dat allemaal voor die prangelijke DJ met zijn hele diepe stem natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Had ik maar zo'n stem gehad. Goed, dit gezegd zijn deze vrijdag tijd voor...
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.
0: Natuurlijk wel. Tijd voor de Stars on 45. En more Stars on 45. Inderdaad wel. Smakelijk eten.

Uiteraard, ze zeggen dikwijls geen programma zonder de Abbatjes. Want ze zaten er toch wel weer in natuurlijk. Hè. De Abbatjes en More Stars. More Abba en de Stars on 45 hier in de lunchbreak. Deze vrijdagse lunchbreak. We gaan eventjes op reis met Umberto Tozzi naar Italië. En hier is hij met Gente, Gente di Mare.

0: inderdaad, hè. Italië, blauwe luchten, blauwe zee. En lekkere muziek en lekker eten natuurlijk.
1: Ja, dat vooral. Hè?
0: Umberto Tozzi, Gente Di Mare, hier in de Lunch Bay Club deze vrijdag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten, zou ik zeggen. Ja, en het weekend begint vandaag hier en nu. Wat heeft die man mooie muziek gemaakt natuurlijk, hè? Umberto Tozzi. Ja, inderdaad. En hier, deze mensen hebben ook heel veel hits natuurlijk gehad. Hier is Queen en Face It Alone.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo inderdaad, voor de liefhebbers van wat gitaarwerk wel. Ik heb een hele mooie lunchbreak, nieuws van toen, hier helemaal klaarstaan voor jullie. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreak, breaking news. Terug naar 1979. Vandaag in 1979 brengt U2 hun allereerste single uit. De EP U2 3. EP bevat drie nummers, waaronder Out of Control. De gelimiteerde opname van de 1000 stuks die verschenen waren alleen in Ierland verkrijgbaar. Dus voor de liefhebbers, hier is Out of Control en U2.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, het hele verhaal rond Elizabeth Taylor natuurlijk. En dat van Taylor Swift was de hele week onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, wat had je anders gedacht? Volgende week weer een andere artiest van de week natuurlijk hier in de Lunchbreak Club. En van harte welkom, zou ik zeggen, in deel 2. Want we gaan eraan beginnen. Tot tijdens van 1 uur ben ik nog bij jou. Als het ware van de branding van de Noordzee. En hier is de Hollywood Beyond, ken je ze nog? Met hun zwarte geld moesten ze toch ook wel wat doen. Dus moesten ze eventjes een blaasje maken. Hier is Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Heel bijzondere goeiemiddag.

0: En altijd was het een brave dame, heb ik laten vertellen. Hè? Ja, inderdaad. Ze trad op, snel optreden. En na het optreden snel naar huis terug. Lisa Marie, daar heb ik het allemaal over natuurlijk. En dit allemaal met haar Feels Like I'm In Love. Ja, het is vrijdag voor iets, hè, natuurlijk. Natuurlijk wel. Heel bijzondere goeiemiddag. Als u nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Deze week LP van de week.
0: Ach, inderdaad, onze LP van de week nog steeds. Hier is onze Boudewijn de Groot. En welterusten, meneer de president.

Goedemiddag inderdaad. En Mixed Emotion deze vrijdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal met You Want Love, Maria, Maria. En daarvoor natuurlijk, What's the Color of Money? Ja, inderdaad, ik zou het wel eens willen weten. En voor de mensen die van zee zijn geschoten, wel, ken je deze nog? Welke radiostation zou dit gebruikt hebben in de tijd? Ja, inderdaad wel. Toen nog veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè? Ja.

inderdaad de jaren 80 toonaangevende radiostation natuurlijk vanaf de Noordzee, Laser Love. En dat was een Station Call natuurlijk, hè? After the Fire, die hebben dat liedje uitgebracht. Zo direct ook nog de toetjes laat natuurlijk hier deze vrijdag in de lunchbreak. Maar we hebben nog eventjes een ander eentje klaarstaan voor jullie. Hier is Sailor en een glas of champagne. Ja, dat mag natuurlijk ook op een vrijdag. Als je niet meer achter de stuur mag, wel drink maar gerust een glaasje champagne, zou ik zeggen. Op het weekend, op je gezondheid.

0: De mannen van de Sailor op een vrijdag zoals deze moet wel kunnen natuurlijk aan de glass of champagne.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is geworden Roxy Music. En dit al met hun Jealous Guy. Bedankt om te luisteren. Ja, morgen ben ik er niet. Vrijdag ben ik er weer. Nee, zondag ben ik er weer natuurlijk. Zondag ben ik er alweer natuurlijk. En dat allemaal weer voor een hele week lang. Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. Maak er een mooi weekend van. Bye bye.

Locole Locala, 13e studioalbum van K3. Het album is uitgebracht op 22 november 2013 onder Studio 100. En dit is tevens het laatste album met Karen, Christel en Josje van de tweede K3-bezetting. Locole behaalde de top 5 zowel in de Nederlandse als de Vlaamse albumpositielijsten. Hey, welkom. Dit is op de Nederlandstalige Tour op jouw favoriet radiostation het komende uur. Alleen met jou, hier is Steven.

Dans, dans, dans. En, ja, ja. Uit het album 30 in 2019 bracht hij een verzamelaar uit met daarin drie cd'tjes, deze Luc Steno. Hè. We gaan naar Nederland met eerste klasmeisje. Hier zijn Mike en Colin. MUZIEK

Ja, ja, denk maar aan Cherie. Rood is je mond, dans met mij die laatste tango. Ik spring uit de vliegmachine, als Halskramer ben ik geboren. The Voice of Europe hoor je met Loco Loco. Eddie Wally overleed in 2016. Een nummertje dat ze vond op zijn album Ready for Eddie. Terug naar Nederland met Rafael Kaffa. Ga uit mijn leven.

0: de Nederlandstalige Tour.
1: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Moren.
2: 1967.

Ja, ja, heel wat hits op zijn naam heeft hij staan. Wiltura met De Zigeuner uit 1967. Ja, inderdaad, zij heeft er 15 weken mee in die hitparade vertoefd. Terug naar Nederland nu. Geef je over, Herson Raphael. Welkom op jouw favoriete radiostation. In op de Nederlandstalige Tour.

wonder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht.

0: 2022 overleed Will Ferdy. We draaiden een nummertje uit 1965 genaamd Christine, gecoverd door onder meer Mama's Jasje. En Louis Neefs heeft het ook een keertje gezongen in de tijd. Hè?
1: Op de Nederlandstalige Tour.
0: Inderdaad, Tim en Lala Visteren, papa en dochter, zeg Lala. 1974.
2: Lala, roep eens je mama aan de telefoon.
3: Nee papa, de mama kan nu niet.

ze maakt toch mooie muziek, hè, die Sabine Tills. In de productie van Christophe Severs, de zoon van Paul Severs. Sabine Tills en Adelaar uit dat gelijknamig album van haar in der tijd. Hè. Hier is Miss Montreal. Ze zingt over Adelaar.

0: Ja, ja, de Weste Crew, wat is dat hier nou? En wat is dat hier nou? Hè? Dat zijn eigenlijk Q-DJ's Bart, Jan de Prater, Xander Peters en Maarten van Collie. En zij hebben een melodie gemaakt op deze Gangnam Style in 2012. Eigenlijk heeft Xander de tekst en muziek geschreven. Xander heeft het gezongen. En Bart-Jan, die heeft het verzonnen allemaal. Hè. En de andere DJ, die mocht meedoen omdat hij het stiekem zou kunnen gaan draaien in zijn programma. Terug naar Nederland met een vergeten pareltje uit de jaren 60. De Will Morris.
1: In Barcelona.
0: Inderdaad, Barcelona.
1: Hey.

Oorspronkelijke nummertje uit 1964 van Larry Finnegan. Whenever My Love Passes By, uit haar album Dex in het Groot, was dat Barbara Dex met De Wereld Is Leeg Zonder Jou.

Inderdaad, er komt altijd een plekje vrij natuurlijk, hè. Stap in de rij. Emmy Eve was dat uit haar album Wat ik bedoel te zeggen. Een nummertje dat ze uit debuutalbum aankondigde toen op 17 november 2023. Ja, dat was het op de Nederlandstalige Tour voor deze week. Stop inderdaad uit het album Dit ben ik. Hier is Christophe. Graag tot volgende week.

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mei hoor je uit 2012. Welkom bij Dekker Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in hoor. Getuigen de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher en Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay.

0: horen zijn.
1: Grappig veel lachen voor tussendoor.
0: Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Van de Bilt. En die draai ik zo af en toe. Dus ik woon niet zo ver van de Bilt af. Dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter Noenog.

0: leuk om te draaien, hè? Zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Earth and Fire. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En Dekker Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk Topper Nash met Jeans On. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

Langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar even die hits van haar

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou.

Kroatië. Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland van Peter Fox. En die heeft een Hals am See. En daar is hij blijkbaar trots op.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady. Dat is een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Het staat er niet bij namelijk. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazzari. En die groep bestaat nog steeds. Solo.

0: Schande, schande, schande.
1: Ja.
0: Daar zingen ze over, de Foo Fighters. Ik moet een beetje voortmaken, want schande, schande, schande. Het uur zit er bijna op. En ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is het koek op voor vandaag. Evelyn Champagne.

0: Het was zeer populair in het begin van de jaren 2000, Dene Anastasia. Het was Paint My Juice.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Ze maakten het mooie weer op het einde van de jaren 70, begin de jaren 80. Deze dames van de Pointer Sisters, ze zijn niet meer met z'n drieën. Dus de glorietijd was deze met Jump.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Mottaar.

0: prachtig streepje muziekwerk. Mijn dames en mijn heren, u luisterde naar Meteor en ik ga er niets aan doen. Dit is een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend. Dit is het komend radio uur zit ik in de radio. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Haar muzikale carrière begon eigenlijk in 1960 als songwriter. In 1966 zong ze in het achterkoor van de Water Sisters. En in 1972 ging ze solo. En exact 9 jaar later had ze een prachtige hit te pakken. We gingen terug in de tijd naar 1981 met Kim Corners en Billy Davis Eyes. En dit hier is Dasha en Train.

Met of zonder geest zijn dit de tijdloze classics die simpelweg uit je radiotoestel rollen hier in de Nooit Vervelen Hits met Bart Motaar. We namen jou exact mee terug in de tijd naar een top 5 hit uit 1970. Had over Norman Greenbaum en Spirit in the Sky.

Robin Hugh Gibb was een Britse zanger afkomstig van het eiland Man. Samen met zijn broer Barry en tweelingbroer Morris maakte hij jarenlang deel uit van de formatie The Bee Gees. Solo had hij ook aan een aantal hits, waarvan één nummer 1 is dat we terugvonden in 1969, Save It With The Bell. We namen jou mee terug in de tijd naar 1977. Uit het rijkgevulde repertoire van de Bee Gees selecteerden wij Staying Alive. En nu gaan we luisteren samen met ons allen naar Sam Bettens en ze heeft het over Superman.

0: Club, een Britse popgroep die vooral in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Middelpunt van de belangstelling van deze band was niemand minder dan meneer Boy George. Dit vonden we terug in de hitparade van 1987. Net geen top 5 hit voor Boy George en had het over Everything I Own.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Motta.

Wat een muzikale parel, zeg. Deze mensen kwamen uit Amsterdam en deze formatie werd opgericht eind jaren 80. Een top 5 hit voor The Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. Dat zal er zeker niet aan ontbreken. Maar nu eigenlijk een one-hit wonder. We gaan terug naar 1984 met de Britse band China Crisis. Het nummer verscheen op het album Walking with a Fire and Steel. Het werd een eigenlijk enige grote hit, maar het blijft nog altijd even onsterk. We luisteren naar China Crisis en Wishful Thinking.

Oliver Palmer, na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt, scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gave en leuke hits, waaronder deze dat we terugvonden in eind jaren 70, 1979, wel over Bad Case of Loving You en Robert Palmer. Mr. Worldwide, Enrique Iglesias.

In Enrique Iglesias en Pitbull met een Summer in Vegas bracht ons bij de exit van deze aflevering van de Nooit Vervelend. Ik dank u natuurlijk voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende.

0: Hallo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hit Riders op vrijdag. Jawel, vandaag vrijdag 10 juli 2026. En we zijn toe aan onze 231ste uitzending. Wat een gezellig weertje, jongens. Wat een lekker weertje buiten, zeg. Is het niet te warm voor jullie? Nee? Oh, kruip lekker binnen dan met de airco aan. En zet even je radio aan of je televisie, jouw digitale televisie. Ja, dan ben je onmiddellijk weer mee met ons in deze 231ste uitzending. Ja, het wordt weer een drukke sjaal vandaag. Neem dat van ons aan. Nieuwe tipper. Ja, even kijken wat het was. Oh ja, ik weet het weer. Ik was het bijna vergeten, zeg. Jacqueline komt langs. Hapjes en drankjes. En in tweede deel ook met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, wat het gaat worden vandaag om te eten. Ik weet het niet, maar met zo'n temperaturen denk ik eerder aan een koud slaatje. Zo, ja, maar ik weet niet wat Jacqueline uit de mouw gaat over straks. Het is een keuzeplaat van de luisteraar en daarop is terug massaal gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens via onze social media. Ja, terug drie laureaten. Ik zie hier Smokey, Katrina and the Waves en Hathaway. Ik weet het al wie het kwaad worden, maar ja, maar jullie waarschijnlijk ook wel. Als je de sociale media volgt nog wel. Als je onze Facebookpagina van Hit Riders volgt. Ben je nog geen lid, doe dat dan onmiddellijk. Klik je dan gratis lid worden. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe verwikkelingen omtrent de programmatie, zeg maar. Ja, er is de Jukebox-klassieker. Bart van Leeuwen komt ook langs, inderdaad. Ja, Bart is er ook altijd bij, als we hem niet vergeten. Ja, want twee van weken terug waren we hem vergeten. Waarvoor nogmaals excuus, Bart. Sorry hoor. En als we tijd over hebben, hebben we misschien ook nog een lekkere popcornklassieker voor jullie klaar. Een drukke show, dus je hoort het.
1: Hey.

0: Ja, ook Jacqueline is hier al even vlug binnengewipt. Hallo Jacqueline, jij wou ook graag eens goeiedag zeggen aan de luisteraars, dacht ik.
1: Ja, goedenavond Jos en goedenavond lieve luisteraars.
0: Oh ja, ik zie dat je mij al voorzien hebt van een drankje, dus dat is vriendelijk van jou. En dat ijsje, is dat ook voor mij, Jacqueline?
1: Ja, dat is een verkoelingetje.
0: Oh, dat is een
1: afkoelertje.
0: Een

0: Billy Pocket gezegd heeft, zal het zo wel zijn tegen. Zwart is zwart en wit is wit, black is black.
1: Buenos noches en bienvenidos a Get Riders. Kom Jos van den Bus, the real one.
0: Alleen de grootste hits vandaag ook alweer in deze Hit Riders, de 231ste uitzending weliswaar. En nu zou er moeten iets op de achtergrond. Ja, het komt er toch, het komt er toch. Ik dacht al, waar blijft die? Alides Giddings.

0: muziek uit de 80's, uit de jaren 80, dus weliswaar deze. Aline Schiddings en de Time Bandits. You got to live it up. Ja, Aline Schiddings treedt nog elke week op hoor. In Nederland en ook. Af en toe komt hij ook eens even over naar België. Was een paar weken terug nog te gast in België in de Lotto Arena, als ik me niet vergis. Een heel fijn weekend.
1: Een hele zomer lang.
2: Is over op je radio.
1: Meer muziek en minder bla.
3: Weer of geen weer, Jules van Mols is er weer.

Ja, en deze mannen zijn nu bezig aan hun laatste concerttour. Het is het laatste jaar. Er zijn nog een paar optredens dit jaar. Voor Golden Earring en Going to the Run 1991. Deze week kwam het slechte nieuws dat Bonnie Tyler is komen te overlijden op 75-jarige leeftijd. Hier is ze met Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, deze week komen te overlijden. Dat werd opgenomen in een hospitaal voor een operatie. En ze is niet meer ontwaakt uit narcose. Ze heeft nog een poosje in coma gelegen trouwens. En is donderdag jongstleden overleden dus. Total Eclipse of the Heart. Een van die grote hits van Bonnie Tyler. Grote dame die ons alweer verlaat, zeg maar.
1: Hit Riders op vrijdag.

0: Nee, het komt niet uit de film Dirty Dancing. Nee, ik kreeg al dezelfde titel mee. The Time of My Life van Bill Warnes. Weet je nog wel? Maar dit is wel onze tipper van de week. De nieuwe single van Benson Boom. En hoe vind je hem? Ik vind hem geslaagd hoor. Oeh, ik vind hem lekker klinken toch wel. Ja, let op in de hitparade de komende weken zeg maar. Dat is meermaals zo met die tips van Jos van den Bos. Die gaan altijd mij over lucht in de hoogte in.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: There's a place I have.
0: Ik weet één ding. Het is vandaag vrijdag 10 juli 2026. En het is een geweldige warme zomerdag. We gaan er opnieuw aan beginnen aan die hittegolf.
2: Playing nothing but the greatest hits.
6: De beste hits.
7: De beste hits.

Ongetwijfeld nog in de versie van Danny Christian. Ja, een paar jaar terug, ja. Een paar jaar, zeg maar, een paar decennia. Besame mucho. Hier in een originele versie van de Easy Connection uit 1976. Vrijdagavond, ja, het weekend staat voor de deur. En wat moet je dan doen op zo'n lekkere warme dag als deze? Ik zou zeggen, maak een feestje. Kruip even in de jacuzzi, misschien in de tuin. Zet je radio keihard, loeihard. En dat de buren kunnen meezingen.

0: is op zijn pensioen, is vorige week 72 jaar jong geworden. En ja, hij draaide tot voor kort op NPO 5. Maar sinds een paar maanden draait hij op Mi Amigo Radio.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar zitten we dan. Na maanden trainen is het grote moment eindelijk.

aangebroken. Onze familie en vrienden hebben we net gedag gezegd en ondanks dat we samen vertrekken, hebben we net ook alvast afscheid van elkaar genomen. Misschien komen we hier samen weer terug, maar voor hetzelfde geld ook niet. Mocht het misgaan, dan valt niemand iets te verwijten. Iedereen heeft er namelijk zelf voor gekozen om zometeen de lucht in te worden geknald. Eén ding is zeker, vanaf nu zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb geen idee waar we zometeen terechtkomen. We worden weggeschoten in de richting van de planeet Venus. Die heb ik bij heel helder weer wel eens gezien, hoog aan de hemel. En dat is dus wel mooi de plaats waar de vrouwen vandaan komen, heb ik horen zeggen. Misschien kunnen ze daar de aarde ook wel zien en staan ze al op ons te wachten. Ach, dat duurt nu waarschijnlijk nog zo lang. En wie weet wat we in de tussentijd allemaal ontdekken. Maar één ding weet ik zeker. Ik zal het leven op aarde enorm gaan missen. Tja, er is nu geen weg meer terug. Het aftellen is al bijna voorbij. En de laatste seconden voor de lancering zijn aangebroken.

0: Ja, wat een knaller van formaat was dat. Eind jaren 80, 1986. Een geweldige grote hit voor deze Europe. The Final Countdown. Het was meteen ons... De plaat en zijn verhaal van collega Bart van Leeuwen. Ik zei het zo net al, is deze week... Toch deze week... 72 jaar jong geworden en Bart, bij deze nogmaals de felicitaties vanwege...
1: Dit is Jos van den Bos. Do you-

0: met Bobby Fuller Band zelfs in 1966. You Make Love, Make the Fool of You. U kent ze onder andere van Antotelo.
1: Jukebox klassieker.
0: Ja, nu we toch bezig zijn aan die oudjes, laten we ze een geweldige oude opgrafelen, zeg maar. Van de Nederlandse bodem toch wel. Hier zijn de makkers. Ik maak graag afspraak na 6 uur voor deel 2.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Way back, back into time.

0: Hey, hallo, daar zijn jullie weer langs de andere kant. Ja. Welkom in het tweede deel op deze vrijdag 10 juli 2026. Tweede deel Hitriders op vrijdag. En zijn jullie al een beetje in de stemming voor de match vanavond België en Verenigde Staten? Ja, in België zet men er zich stilletjes aan klaar voor nu. Straks om 9 uur gaan we eraan beginnen, de Rode Duivels. Ja, gaan ze de Verenigde Staten verslaan of niet? Ik weet het niet, in de achtste finale. Ja, die Hollanders die zijn lang thuis hoor.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

7:30 over 6 uur. We zijn toe aan deel 2 van deze Hitwinders. De 231ste uitzending weliswaar. En dat was Bono en de Zijnen met You Too. The Mysterious Way. We noteren 1991.

0: nieuwe single voor Milk Inc. Music is my medicine. En dat is ook iets wat voor ons van toepassing is.
1: Dit is Hit Muziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.
0: Ja, een week of twee terug was deze dame ook jarig. Truus, kent u ze nog?

0: ze was ooit getrouwd met Willy Sommers. Die kent u waarschijnlijk wel. Ja. In het echte leven noemt gij Willy de Gieter, maar zijn artiestennaam is Willy Sommers. En Truus was getrouwd en heeft ook een zoontje samen met Willy Sommers.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, en als je spreekt van Willy Sommers, dan moet je ook draaien, Jos. Het water was veel te diep destijds, met Ruus. Het is lang vervlogen tijd, hoor.

Ja, en ik heb goed nieuws voor de fans van Willy Sommers. Want Willy Sommers treedt namelijk ook op zaterdag 11 juli. Dat is morgenavond dus. Op de Grote Markt in Aalst. Voor mensen die in de buurt van Aalst wonen. In Oost-Vlaanderen in België. Die kunnen rustig gaan kijken morgenavond. Naar een gratis concert van Willy Sommers. Op de Grote Markt. En wie er deze week ook jarig was, is deze Jim Carrey, 67 jaar jong. Oh, Simple Minds, frontman. En hier hoor je met New Gold Train. Kom je er pas bij, hartelijk welkom. Hit Riders, op vrijdag, 231ste uitzending vandaag. En een tropische temperatuur buiten. Laten we zwijgen over de muziek dan. Dat is nog een stukje warmer.

0: gisteren, donderdag 9 juli, 67 jaar jong geworden, deze frontman van de Simple Minds. En je hoorde de 12-inch maxi-versie van deze New Cold Dream. En we springen van het ene uiterste eigenlijk in het andere uiterste nu met deze popcorn-klassieker.
1: Dit is een echte popcorn-klassieker.

geweldige plaat, toch wel, van Jerry Jackson, de popcorn klassieker van deze week. En ik moet eerlijk toegeven, op één been kan je ze toch niet blijven staan, Jos. Dus vandaar dat ik op het idee kwam, zouden we er nog eens eentje bij doen? Voor de liefhebbers dus. Zometeen de keuzeplaat van de luisteraars. Bla bla.

Ja, meer muziek en minder bla bla bla. Dat is ook onze leuze eigenlijk in deze hitwaarde show. Titus Turner hoorde je met bla bla bla bla bla. Dus twee popcorn klassiekers na elkaar. Het is nu tijd voor dit.

0: Ja, ik ga er even het lijstje bij nemen met de laureaten, zeg maar. Dus die deze week online stonden sinds dinsdag ook weer. Op onze Facebookpagina Git Riders en ook op Jos van den Bos zijn Facebookpagina Gimp zelf. Ik kijk eens even wat er op het lijstje stond om te kiezen uit drie platen, zeg maar. Smokey, Alan Medio en Midnight uit 1976. Ik kijk eens even, ik zet de computer hier even open, zodat ik kan zien. 27 mensen stemden erop. Dus goed voor 61% van onze luisteraars. Niet slecht toch wel voor Smokey met I'll Meet You at Midnight uit 1976. Dan op de tweede plaats in het rijtje, Katrina in the Waves uit 1986. Ja, die dame is ooit eens naar het Eurosong geweest voor Engeland. Katrina in the Waves, ik weet niet meer met dit nummer, met Sunstreet of met het andere nummer. Maar dit komt wel degelijk uit 1986 en het kreeg 4%. Nee, daar gaan we niet mee komen, Jos. Daar gaan we er niet mee komen. Getaway dan als laatste in het rijtje. Oh, kijk eens aan. 34%. Maar toch niet genoeg eigenlijk dan om Smokey van de troon te stoten. Dus dat betekent dat Smokey deze week de grote winnaar is.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

plaat ligt wel waarschijnlijk goed in de smaak bij vele luisteraars. Als ik zie, 61% van onze luisteraars stemmen op deze Smokey, I'll Meet You at Midnight. Ook waarschijnlijk hebben wij veel luisteraars die graag een afspraakje maken midden in de nacht, wie weet. Ik kijk eens even wie er allemaal stemmen op deze Smokey. Oh, dat heet onder andere Lutvoet, ik noem er maar een paar op hoor. Pascal Rozen, ook iemand die ook elke week luistert. Henry Raas, ook vaste klant, zeg maar. Alain Goubert, Patrick Houten, Kate, ik zie hier ook Wim Sonneveld, komt uit Nederland. Kurt Gozzi, bedankt voor het stemmen. Ook Dirk Dillen stemde op deze I'll Meet You at Midnight. En dat deed ook Anneke van der Stappen. Nu kijk ik eens even op Hathaway. Want die kreeg toch ook wel 34% van de stemmen. Dus goed voor 15 mensen die daarop gestemd hebben. En ik ga hier ook eens even vlug door het lijstje heen. Simon van der Spiegel deed dat. Ook Bart Vrebermer. Therese Houtman. Oh, Therese, hoe gaat het ermee? Jongens uit België zeker. Ja, als ik me goed herinner. Philip Witterzeel, ook eentje van de luisteraars uit het eerste uur, zeg maar. En zij stemden allemaal op deze Hathaway en What Is Love. En die gaan we nu ook draaien. Als alles goed gaat natuurlijk. Ja, ja, kijk. Ja. Jawel, jawel, jawel. Geen paniek, Jos. Nee. Uit 1992, de zingende dokter of de zingende tandarts, wat was het nog weer? Hier is Hathaway.

0: uit 1992. Wat was dat toen een kanjer van een hit, zeg jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Niet voor mogelijk. En ik krijg het hier ontzettend warm in de studio. Ik heb hier tussen ook even de airco aangezet als u het niet vervelend vindt. U hoort er niks van thuis? Nee, dan is het goed. 34% van onze luisteraars stemde deze Hathaway als tweede in het lijstje. Hij moest het opnemen tegen Smokey met I'll Meet You at Midnight. En daarvoor kreeg je 61% van de stemmen.
1: Goedenavond, u luistert naar Hitriders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
2: Niet nieuw.
0: Ja, af en toe moet een mens ook al eens iets nieuw draaien in zijn programma, in zijn show. Want anders lijkt hij te verouderen, zeg maar. Maar een dame die eigenlijk wel uit onze periode actief was, die is nu weer in de actuele belangstelling. Hier is de nieuwe single van Madonna.
3: Thanks for coming.

0: Ja, dat noemen ze dan nieuw werk. Het is inderdaad nieuw. Het is de nieuwe single voor Madonna. I feel so free. Dat is het inderdaad. Ja, wij kennen ze vooral uit die grote hits uit de jaren 80. En kijk, zij maakt haar comeback en ze doet dat niet slecht, vind ik toch wel. Ik weet niet wat u er thuis van vindt, maar ik vind het in ieder geval het mag er zijn op deze vrijdagavond. Het is 7:15, lieve mensen. En rond dit uur mag je Jacqueline Segers verwachten. Zij is intussen gearriveerd in de studio.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Inderdaad, lieve mensen, het is zover. Hier is voor jullie Jacqueline Segers met de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Dag Charles.
0: Hallo, hallo. Kun je je nog altijd verwarmen?
1: Ja, het is echt zweten, zweten, zweten.
0: Ja, de buitentemperatuur momenteel rond de 30 graden Celsius op deze vrijdagavond. Lieve mensen, en vanavond moeten de Belgen spelen tegen de Verenigde Staten. Hoe gaat dat aflopen? Maar daar gaan we ons niet over uitspreken nu. Nee, we gaan Jacqueline aan het woord laten met de rubriek Wat eten we vandaag? En wat heb je klaargemaakt, Jacqueline? Vertel eens.
1: Met het warme weer heb ik gezorgd voor een lekkere zalmschotel met verse aardappelsalade dat ik gemaakt heb en verse groentjes.
2: Lekker.
1: Dat is een beetje verfrissing toch. En als dessert heb ik dan een ijsje voorzien. Een vanille-ijsje of een dame blanche.
0: Oh, lekker, lekker, lekker. Zeg Jacqueline, om er nog eens even op terug te komen. Vorige week had ik het over de plannen die je had. En je zei toen iets van naar de solde gaan. Is dat gelukt met...
1: Ja, ik heb veel gekocht in de solde.
0: Ja, je hebt je eens goed laten gaan eigenlijk dan.
1: Ja, een mooie bikini.
0: Oh.
1: Met felle kleurtjes.
0: Ja, maar ik weet al wat je daarmee wil doen. Hè. Je wil daarmee in de jacuzzi.
1: Ja, want daar kijk ik er al naar uit. En ik zal al af. Want met het warme weer.
0: Kunnen genieten. Een mens zoekt verkoeling, nietwaar, Jacqueline?
1: Met een glaasje champagne.
0: Ja, bedankt Jacqueline. En horen we elkaar volgende week terug?
1: Ja, volgende week ben ik terug paraat.
0: Oké, bedankt. Groetjes en een fijne weekend nog.
1: Fijn weekend.
0: Dag Jacqueline. Intussen draaien wij de grootmeester himself. Hier is Mark Knopfler.

0: in 1996 voor Cannibals. Geweldig nummer toch op deze vrijdag. En ja, in België doet men zoiets als de zomerhit van het jaar. Wie daarvoor genomineerd is, die komt zo meteen aan bod. Hier is de nieuwe single van Bart Kael.
1: Hallo, dit is Hitwinders. Morgen is de Hitwinders. Hallo, dit is Hitwinders.
0: Hij is nog altijd zo zot verliefd.

op Luc Appermond is toch wel. Ja. Zijn man eigenlijk, ja. Wonen al meerdere jaren zaterdag wel in het, werd steeds in het geniep gehouden, in het geheim gehouden, zeg maar. Maar een paar jaar terug zijn ze er toch mee uit de kast gekomen, zeg maar. Genomineerd voor Zomergids 2026. Bart KL en Zot Verliefd. Het is 6 minuutjes voor 7 uur. Een van onze laatste vocale platen, lieve mensen, in deze Hit Riders op vrijdag.

0: Ja, en wie herinnert het zich nog? Vorige week draaide dit in plaats van... Ja, van wie was het nu weer? Het was van Maddy Wodo. Nu ben ik hem helemaal kwijt, hoor. Gert Verhulst natuurlijk, ja. En James Cook. Inderdaad, zij hebben ook een nieuwe single uit. En die heet, net als deze, Maddy Wodo. Maar dit komt wel uit de jaren 70. Je hoorde de Bonjour Stars.
1: Tot de volgende keer, hoor.
2: Oh, hij
0: is een nerveus,
2: man.
0: Ja, het is tijd om afscheid te nemen, Jos. Ons geheugen laat ons af en toe ook wel eens in de steek. Soms verliezen we al eens iets uit het hoofd, ja. Ook niet meer van de jongste, toch niet? Ik bedank jullie voor het luisteren naar deze 231e uitzending. Dat weet ik nog heel goed. We zijn vandaag vrijdag 10 juli. Vanavond om 9 uur spelen de Belgen tegen de VS. En zij gaan winnen, uiteraard. En dan stoten ze door naar de vierde finale. Ja. Volgende week vrijdag zijn we er weer. En deze week staat ook terug de... keuzeplaten online. De Lorry, ja, zeg maar. Wij gaan eruit en... Zometeen wensen we je nog veel pret met de komende collega's hier bij jouw Hit Radio Station. We bedanken ook Jacqueline om langs te komen in de show met de rubriek Wat eten we vandaag? En wij gaan er hier uit met deze van The Quick. We gaan vlug afscheid nemen van jullie. We muizen er ons van onder. We gaan een lekker terrasje doen vanavond. Naar de voetbal kijken. En morgenavond misschien naar een optreden van wie die zomers vergeet. We hebben keuze genoeg. Keuze zat er.

Zo vrienden, allemaal van harte welkom in deze nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou 2 uur lang Muziekdoos. Wat gaan we doen? Gaan we ons een bezoekje brengen samen met Bart Kajal naar de Zanzibar? Oké.

Tony Fokkema. Hij brengt altijd de mooie levensliedjes. En zijn zoon doet dat ook ontzettend goed hoor, Twan Fokkema. We gaan hem beslist in dit uurtje ook nog eens laten voorbij komen. Muziek nu van Danny Vera.

gaan terug naar Nederland met onze muziek. In de 70er jaren scoorden ze grote hits met De Roos, Bonnie kom je buiten spelen, maar ook met deze Piero. Weet jullie meteen dat ik het heb over Bonnie Sinclair.

Sinclair dus met Droog je tranen, Pierrot. Ik weet niet of deze dame nog muziek opneemt, dus of ze nog actief bezig is in de muziekwereld. Het is er wel erg stil rond. Ze beschikt toch over een mooi, fris en prachtig stemgeluid, heb ik altijd gevonden. Yves Segers heeft ook een nieuwe single, Handjes in de lucht. Maar ik vind die persoonlijk niet zo geslaagd. Dat is natuurlijk keuze, hè. We gaan ons een van zijn leuke hits draaien. Want ik vind het een kanjer van een artiest. We gaan ons amuseren. Yves Segers dus in ons programma van Muziekdoos.

Zomer zonder tijd. Leuk zomersliedje van onze collega Ida de Nijs. Ze was onlangs jarig, om precies te zijn op 29 juli. Niet bedoel ik jongstleden. Dat is een poos geleden dat deze meneer nog wat heeft uitgebracht. We gaan ons luisteren naar die mooie stem van Dor.

Engelbert Humperdinck met een van zijn klassiekers dus. En we gaan eens terug naar eigen Vlaanderland met Johan Vermine. Een artiest die we natuurlijk ook weten te waarderen. Heeft door de jaren heen heel wat prachtige nummers opgenomen. En een van die pareltjes is deze. Als mijn gitaar me helpt.

Nathalie Geudens met een van die leuke Corrie Konings medleys. We hadden het beloofd om in dit uurtje ook eens een nummer te draaien van Twan Fokkema, de zoon van Anthony. En dit is meteen ook zijn nieuwste schijfje.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: U luistert naar de Muziekdoos. Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Met Rudolf Stevens.

Hij had een gigantisch hit in de 70er jaren met zijn Besa Me Mucho. Nog een erg jonge Danny Christian. En wij hadden die nog eens graag voor jou onder het stof onderuit. Net zoals de volgende, deze mooie van Freddie Fender.

Jij bent mijn beste vriend, een vriend voor het leven. De volgende in het rijtje zitten we meteen weer om in de 70er jaren. De Doobie Brothers.

onze volgende artiest is Gino Verano dus. En we staan deze maand een paar keer met hem samen in een programma. En dat vinden we uiteraard leuk. We gaan een van zijn mooie nummers draaien. En dat allemaal voor jou in ons programma De Muziekdoos.

deze nacht dus Gino Verano. Hey, en dit is een leuke nieuwe. Sinneke, ik doe wat ik wil.

gaan nog eens onze nieuwe draaien op veler verzoek. Je kan hem ook beluisteren via Spotify. Rudolf Stevens voor jou in de muziekdoos met Ik hou van het leven.

We namen hem voor het eerst op in 2009, maar op veler verzoek hebben we hem opnieuw ingeblikt. En dit is versie 2026. Rudolf Stevens met Ik hou van het leven.

deze als ik er morgen niet meer ben. We gaan nog eens terugluisteren naar een van die mooie liedjes van deze meneer, van bij onze Noorderburen Evenzeer. Dit is Kees Versluis. En dat allemaal voor jou in ons programma van de Muziekdoos.

om je geliefde samen eens te knuffelen en op één tegeltje te dansen samen met deze mooie stem van Kees Versluis. Een andere mooie stem op jouw radio van heel wat jaren terug in de tijd. Dit is Rosita Club 68. Mm-hmm.

0: Ik kan vergeven, maar vergeten kan ik niet. Een van haar mooie succesliedjes van deze Rosita Club 68. En onze volgende collega, wel ja, die heeft het over iets. Hela, zegt hij, van mijn pintje, daar blijven we vanaf. Hè. Hier is CDV.
1: Een avond stappen, een pintje pakken.

Onze sympathieke collega Christophe dus met zijn Van Mijn Pinken. Daar blijft de vanaf dus meteen zijn zomerse single voor 2026. Laten we eens terug in de tijd gaan met deze prachtige songs van Vaya con Dios. Dit is er zo eentje van uit hun hitarchief. Ay, ay, ay, Puerto Rico.

Tijd voor een feestje, Salim Segers, maar ook tijd voor ons om afscheid te nemen. Ik heb zo dadelijk nog voor jullie de nieuwe van Andrea Berg. Aansluitend erop nog de eerste single van Stevens en Cazalet. En aansluitend daarop nog een stukje instrumentale muziek. En dan is het wat betreft voor vandaag afgelopen met deze muziekdoos. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Nog heel veel luisterend plezier met de andere collega's. Blijf er gewoon gezellig bij dus. En graag tot een volgende keer. Zoals ik zei dus, dit is de nieuwe voor Andrea Berg.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer missen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert.
4: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot dat ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.